0: Wir stemmen hoe lower. En hoe maak je het liefst dat higher? Kom maar, met die higher, kom maar. Tell your neighbor, Satan is under your feet.
1: Satan is under your feet.
0: Amen. Hallelujah, I'm here with the chain.